aha kua kaihia koe ifia rānei, kai kona ahau ki tō taha ai hua haere i tēnei ahi ahi mautonu mai.